En vele mensen zeggen, ik was op een vorm, maar ik had niet geformat. Ik schoofd in een geschaft die daar veel trucks houden en die veel de vraag voor andere mensen. Maar Johannes de Dijper had van Jezus gezegd, kijk, dit is God zijn loon, wat de wereld in de zin waag nemen deed. Een loon wordt gebruikt als een opfer. En dat kwam uit het Oude Testament van Jezus, wat Mozes gekregen had, door bij een boek Sinaï. Dat is niet een van de tien gebouwen, wat God met zijn vinger op twee steinen tafelen opgeschreven had. Maar God had Mozes op den boek voor 40 jaar gehouden. En daar zegt God aan ver, dat hij zal een verzamelingszelt maken. En in dat zelt wordt dat allerheiligste zenden. En dat is waar God wordt zenden. En dat schien zo, dit is van waar God redde te Mozes. Ik lees in 3 Mozes, kapitel 1. De Heer roept Mozes en reed met hem van in dat verzamelingszelt en zeed. Reed met de Israëlieten en zei te aan. Wer van junt dem Herrn een opfer brengen wil, die zal dat van vij, van rinder, van schoop oder van kassen nemen. Also verschiedenste stecher vij worden gebracht voor verschiedenste zinden oder voor opfer wat er zullen gebracht worden. Manchmal kon de priester oder manchmal kon ook die Janja, wer een opfer brengen wil, zich wählen, wat voor een stecher vij hij brengen wil. In 3. Mose kapitel 4, vers 32. Wil hij een schoop als zindopfer brengen, dan zal hij een weibliche tier brengen, wat ohne fehler is. En zijn hand op dem kop van dat opfertier leien, en dat zindopfer op de steed schlachte, wo de brandopfer geschlacht worden. Hier redt de tekst van schoop. Aber wessemol redt het ook van een loom. Also, ik leef hier weiter al wat ik zeggen wil. Wann Jezus een loom genaamd wordt, dat meint, dat hij kon een opfer zenden. De Israëlieten wisten zeer goed wat ze onder dat meenen deed. Wils dat kwam van wat dat Jezus verlangen deed. En dit is wat ons katechisme zegt, wat Jezus is geworden. Hij is een opfer geworden voor onze zin. Wils dat wat dat Jezus verlangen deed. Dan is de vraag, wanneer heeft Jezus zijn lieden aangevangen? De antwoord is in de nacht als hij van Judas verroden wordt en God Gethsemane. Daar wordt zijn ziel treurig, bad hem dood. En hier is een schriftstuk ongegeven worden. Matthäus kapitel 26, 36 bad 38. Dan ging Jezus met aan naar een plaats Gethsemane. En hij zette zijn jenger, zat je hier dol. Ik ga nog weer om te beden. Dan neemt hij Petrus en Zebedeus zijn twee zeens met zich. En hem overkwam een angst, die hem ganz treurig maakt. En dan zei hij aan, mijn ziel is treurig en doodsangst. Blijf hier en werk met mij. Dit weer groot nadem, dat Jezus dat passafast had gevierd met zijn jengertoop. Daar had Jezus aan de feit gewaschen en daar had hij ook aan dat ovenmol gegeven. En Jezus wist dat Judas hem verroden wordt. En wanneer ik dat recht verstaan had, dan had Judas verloten, eier Jezus de jenger dat Braut in dat koffel geven deed en zette aan dat braut weer zijn charpa wat er wordt gebroken worden en dat koffel weer dat blauwt wat er wordt vergoten worden. Jezus wist wat ver aan wil en hij zegt dat als tijd hem beden. En hij wil haan zijn jenja zelf ook beden, aber ze slopen aan. Aber Jezus zet dan een beetje wieder en daar valt hij op eerd met zijn gezicht maar op eerd en dan deed hij beden. En dat zegt hij beet zo zei dat hij schweite dat met blauwdrappen op zijn stieren. En daar zegt hij, voordat, ob er nicht mijn welle, ob er dien welle zal gedonen worden. En dan zegt ons dat er kwam een engel en die stort aan. Also de vrouw is dan, wo kwam hij in zo'n doodsangst en dan? De Herr schmeidt alle mensen ihre zinde op aan en op. En hier is bloß een schriftstuk ongegeven van het Oude Testament van de profeet Jesaja kapitel 53. Verse 6 en 7. Wie wäre alle op dem Irrweg, so als Schob, die jeder seine eigenen Weg gönne. Aber der Herr lädt all ans Eierrecht seine ab an. Dem habe sie sehr tau gesagt. Und am dort schwor gemerkt. Aber er hat niemals geklacht, krieg so als ein Schob, der nur der Schlachtstätte gelädt wird, oder als ein Mutterschob, wann dort geschworen wird. Nehm er dort stellhahn. Jezus heeft al onze zinden op zich genomen. Voor alle mensen. Voor alle tijd. Ik word mij angstig, want ik voor hem gerecht moet komen met mijn zinden. Bloos dat wat ik gedaan heb. Ik heb mij bedronken.

Ik heb God geluisterd naar dingen wat ik zei daar. Ik heb dingen genomen wat niet mijne waren. Dat is stelen. En du hast het nog veel meer. Welke dingen heb ik al vergeten? Wil God heeft mij die vergeeft. Maar Jezus neemt al mijn zenden. En hij heeft ook al jullie zenden. En hij heeft voor alle zenden wat er gedaan worden, neemt hij dat je recht. Voor die zenden op zichzelf. Paulus zegt daarvan in 2 Korinther 5, 21. God mag den, die van zijn zend wist, in onze stede zend, dat wie derich am ver God gerecht worden, zo als dat ver am jelle deed. De nächste vrouw is, wat deed op zijn zeilenlieden vallen? Hij leidt zich gevangen nemen, verurteilen en van dem heidnischen recht ab, Pontius Pilatus overgeven om doodgemaakt te worden. En hier is een schriftstuk ongegeven. En dat is Matthäus kapitel 26 en 27. Ik had mij zes vier genomen dat ik wil al die schriftstukken verlezen wat im Katechismus weer ongegeven. Maar dit wordt 141 vers zijn. En van jou duurt dat te lang. We hebben in Matthäus kapitel 26 en 27 de geschicht wat op Stelle Friedag wordt vergedreigd. Judas hat den Menschen gesagt, was der Jesus wolle vorsnehmen, dort hat wir dem, wem hei wird in Kuss geben, dort wir, wem sie solle gefangen nehmen. Und dort sagt uns, dort hei, Jesus, leiter tau, dort sei am gefangen nehmen. Hei sagt zu Gott, Petrus, der am wel bewohren, mit dem Schwert, dort wann dat on ein Schwert fehlen deit, dann kon hei Engel vom Himmel raupen, und die würde am bewohren. Aber hei der dort nicht, willst du erst einen Zweck, worum er erst hier noch ab der Seid gekommen. Also da wordt am Fass genomen, en dan nemen ze am dat eerste no dem hohen Priester. En door willen ze dat rinde, met wat ze am beschuldigen willen, aber ze kennen nus nicht fingen. En dort wordt hij gesagt haft, oder wordt hij gedone haft. Matthäus Kapitel 26, Vers 62. En de hohe Priester stond ab en zeide, hast du doorab keine Antwoord? Wat zei er deze je in die? Jezus, aber wir stel. De hohe Priester zeide am, ik verlang nu in den levenden God zijn nomen, dat du ons zeist of du de Messias, de Gottessehn bist. Jezus zette aan, du zeist zo. Aber ik zei die, wann dit is Eva is, dan wirst du den Menschen sehen, wie den allmächtigen God ter rechte Hand zette zijn je, en zijn je dat hij op de Himmelswolke waderkomen wordt. Dan reit de hohe Priester zich de Kleider twee en zeed, hij haf je lastat. Te wat brok wie nog maja zeichnisse. Seid, je habe zijn lastere nu geheerd. Wat denk je? Zij antwoordde, hij haft den dood verdiend. Dan spiel zij am en dat je zegt, en schluwe am met de füste. Andere hefde am eind. En zede, zij woa, du Christus, wer haft die schluwe? Zou deit hij fiese schliede. Ober zij deide am ook am je zegt spiel, en ze mürke am te nuscht. En dan brengen zij am no Pilatus. En die weitert, dat Jezus ohne Schuld is. Dat hij haf nusch nicht die einde römische Regierung gedone. Hij weitert, dat de Jüde sind aufjanstig über Jezus, wilst de Menschen gone Jezus hänger an, en er steht, dat ze die Schriftgelehrer en de Pharisäer hänger an gone. Ik lees nog wieder uit Matthäus Kapitel 27, Vers 11. En Jezus stond vor dem Landeskommandant, en die vroeg an, bist du de Jüde erkennig? Jezus zette aan, du sagst zo. Ober als hij van de hohe priesters en ältesters beschuldigd wordt, jij feit keine antwoord. Dan zet Pilatus aan, hörst du nicht, wo wat ze die verklaren? Ober hij jijf am nicht eine einzige antwoord, zodat de landeskommandant zich doch sehr wundert. Vers 18. Hij wist goud, dat ze Jezus gebracht hadden, wil ze am aufjanstig werden. Also dan redt Pilatus te de menschen. Vers 22, bis 26. Pilatus zette aan, wat zal ik dan met Jezus doen, die door Christus genaamd wordt? Zij zeiden alle, lood am kritie. En hij zette aan, waarom? Wat heeft hij slechtig gedaan? Ober zij schreeuwen, bloos nog dollar, lood am gekritzigd worden. Als Pilatus zag, dat hij nog aanvangen kon, ober dat het een oproer geef, neem hij water en was zich de hang door voor alle mensen en zeed, ik zie niet schuld aan deze mens zijn bloed. Door zijt je zelfs ver. Aber die Menschen zeiden alle, sein Blut soll über uns in unsere Kinder kommen. Dann jäf hij an Barabbas los. Aber Jesus leidt hij utpitschen und jäf am Hahn, dort sei am Tritzio können. Also dort wird der Port, wat Pilatus te doen had, met Jesus sein Lieder.

dat wie hy wat had aanordnet uit, dat Jezus kon gekriegt worden. Jezus had dat alle kon opheven, te eeuwen de tijd, aber hij deed niet, wil zij had een zwak en wat hier passeren deed. Vers 45. En dan wordt dat van klok 12 op middag, maar klok 3 no middag, over dat ganze land die staan. Ongeveer klok 3 no middag, schreef Jezus luid, Eli, Eli, Sabbatani. Dat meint, mijn God, waarom hast u mij verloten? En een jaar, die zich door hem stonden, en dat hier de zede, die roept Elia. Voortstaan al, raand een en holt een schwam, en leidt dat vol etig traatje, stukt dat op een stok, en geeft hem dat te drinken. Ober de andere zede, wacht, wel wie moet zijn je of Elia aan wat helpen komen? En Jezus schreef nog eenmaal luid en geeft zijn geest op. En weet je, de gardien am tempel reikt van boven wat onje uitenein, die eerd schadden en de steiner spouwde. Als er dat eerste eer schicht, wo Jezus wordt vastgenomen, wo Pilatus dat toegeven deed, dat de Rijmische soldaten Jezus aan een kriet snelde doen. De vrouw is, wat voor een dood is de Heiland gestorven? Hij wordt gekriegt, buiten de stad Jeruzalem, tussen twee merda. En hier is een schriftstuk ongegeven, Johannes Kapitel 19, 16 bis 18. Schließlich heeft Pilatus am Hahn, dat zij am Kriets gekonnen. Zij nemen Jezus en leiden am Waag. En hij droeg zijn enige Kriets en ging daarmee naar einen Platz, den zij Schädelplatz nannten, in Hebräisch Golgatha. Daar kriezen zij am en nog twee andere am en de Med en aan jeder Zeit einen. Jezus had niemals nicht wat erreichen donen. Aber so als hij storven deed, tussen twee merda, laat het zo als van hij ook een merda is. En dat is krijg wat zij willen hebben. Waarom moest de heiland om kriet storven? Om ons door der van vlug los te maken. Dan door staat geschreven, wer om kriet hangt, is vervloegd. Galater Kapitel 3, vers 13. Christus heeft ons losgekocht van den vlug. Den dat je zaad even ons bracht, doordat ik dat hij den vlug op zich neemt, wil dat staat geschreven, wer om triets hangt, is vervloegd. Hij heeft ons van den vlug losgemerkt. En dat zijn uit hem gezaad. Ober de profeet Ezekiel zegt ze dit in kapitel 18, vers 5. Ik krijg zo als mij dat leven van voordat je heert mij dat leven van zijn. Mij je heert alle levens. De jaren ja wat zindigt, als de Jan ja wat gestorven wordt. Wie zijn alle zinvol? Also wie word ik alle gestorven? Aber Gott sagt euch den Prophet, dort wie derven nicht sterven. Du erst in Wacht der Rüt. Hij sagt, wann wie word er reicht leven, wann wie word er donen wat reicht erst. So als Jesus sagt, je leeft an dat Evangelium, de Goden Orecht. Also dort is ook wat Paulus te de Galater gesagt haf. En de laatste vrouw für van der erst, is de Herr Jesus ook begroofd worden? Jo, zij leden arm en een nieuw graf in hen, wat en een steen in hen gehakt via. Matthäus Kapitel 27, Vers 57. Als dat eerst oven wordt, kam Josef, een rijker man van Arimathea, die ook einer van Jezus zijn jenja via. Die ging naar Pilatus en vroeg of hij Jezus zijn charpa hebben kon. Dan beveel Pilatus dat zij arm den geven zullen. En Jozef neemt dem charpa en wechel den en een reinet lintzeichnet lörke aan. En leed den en zijn enje niet graf dat hij had en een stein nenhaken loten. En rol een grouten stein verde der en jengt ervan. Maria Magdalena en de andere Maria hadden zich beide wie der graf je en Eva dolje zat. En dat is wichtig dat wie dat weite in gelijven dat Jezus is eindelijk fysisch gestorven en hij weer dood. Krijg zo als van wie sterven, dat wie dood zijn. Wanneer wie dood niet leven, dan heeft de overstijging voor ons geen mening. De jenja, ook de vrouwlied, geloofde dat hij dood was. De soldaten zeiden hij weer dood, en de Bijbel zegt hij weer dood. Also dat hebben we dat leven. En dit is een part van de geschicht van Jezus Christus, de Messias, wo die als een zendopfer geworden voor onze zin. Ober Lothar wou ook zeggen, dat hij neemt den dood de zich weg, wil dat als ons vindt. Wir haben hier wieder gute Freude gehabt mit guten Antworten von der Bibel.